0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. Daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interim trainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van Milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Urk FM.

lekkere muziek op Urk FM. I will survive without you.

0: Rukketjen. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: lekkere muziek op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Erna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

goedenavond allemaal. En welkom bij weer een nieuwe uitzending van Salt Radio. Hier te beluisteren bij Urk FM. Mijn naam is Jacob Jurian van den Berg. En tot 10 uur vanavond kun je luisteren naar je favoriete gospelprogramma. Met vanavond in de show een nieuwe maand, dus een nieuwe artiest van de maand. Deze maand geen cd van de maand, maar een artiest van de maand. Deze maand is dat Maan. En later vanavond hoor je daar meer over. Verder vanavond een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Met de 5

populairste hits van dit moment. We gaan luisteren naar een nieuwe maandplaat. En ik ga bellen. En vanavond ga ik een telefoontje plegen met Marien. Samen met zijn vriend Ruben heeft hij tijdens het Pinksterweekend een single uitgebracht. En daarover ga ik met hem praten. Maar we beginnen met muziek. En dat doen we met muziek van Cutlass. Dit is Strong Tower.

Welkom terug bij het laatste uur van deze uitzending van Salt Radio. En zojuist heb je kunnen luisteren naar Sela met Leven de Koning. Ja, vandaag was er ook nieuws naar buiten gebracht met betrekking over Sela. Want drummer Peter Dijkstra gaat de band verlaten. Hij gaat dit jaar nog afmaken, maar na dit jaar dan gaan ze dus op zoek naar een nieuwe drummer. Zometeen ga ik bellen met Marien Albrecht en ga ik met hem praten over de single Koninkrijk Komen, die hij samen met Ruben van Twillert tijdens het Pinksterweekend heeft uitgebracht. En eerst gaan luisteren naar muziek, we gaan luisteren naar Bebo Norman, Mark Hall en Megan Garrett met Lamb of God.

0: En dat waren Bibo Norman samen met Kersen Crowns zanger Mark Hall en Kersen Crowns zangeres Megan Garrett met Lamb of God. Ik had het al gezegd tijdens de uitzending vanavond. Vanavond ga ik bellen met Marien Albrecht. Tijdens het afgelopen Pinksterweekend hebben hij samen met Ruben van Twillert een single released getiteld Koninkrijk Komen. En vanavond ga ik met hem daarover doorpraten. En als het goed is, hangt Marien op dit moment ook bij ons aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Leuk om je zo even te spreken.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, afgelopen Pinksterweekend op de vrijdag is jullie allereerste single uitgekomen, Koninkrijk Komen.
1: Ja, dat klopt.
0: En ik heb begrepen dat jij verantwoordelijk was voor de tekst van het nummer.
1: Ja, dat klopt. Het liedje heb ik al een hele tijd geleden geschreven. En nu dachten we na zoveel jaren, daar moeten we toch maar eens even wat mee gaan doen. En vooral Ruben kwam met dat idee. Dus eigenlijk heb ik het liedje al 10 jaar, denk ik, op de plank liggen.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu hebben we hem eindelijk toch opgenomen.
0: En wat was het dat wat was de reden dat jullie na zoveel jaren hem toch eindelijk gingen uitbrengen?
1: Ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Ja. Ik denk dat ik toch ook een beetje een push nodig had van Ruben. Die zei, joh, dat liedje is zo mooi. Daar moeten we echt wat mee gaan doen. Maar aan de andere kant, want ik neem ook niet zo heel veel liedjes op. Dat doe ik niet zo vaak. En aan de andere kant was het denk ik ook wel echt de juiste tijd op dit moment. Want het liedje is eigenlijk relevanter dan ooit nu. Dus daarom dacht ik ook echt dat het wel zou passen om het nu uit te brengen.
0: En waarom is het nu zo relevant?
1: Ja, nou, het liedje ging eigenlijk ook over een mooiere wereld. Hè? Het heet Koninkrijk Komen. Een zinnetje wat misschien elke christen wel kent. En nou ja, zoals ik zeg, het gaat over een mooiere wereld. En ik denk dat iedereen op dit moment daar wel naar snakt. Dus juist wanneer de wereld niet zo mooi is, denk op dit moment, kijk met name om ons heen. Ik denk dat we allemaal hopen en vooruitkijken naar hoe de wereld mooi kan worden. Maar misschien ook al nu mooi kan worden. Hè? Dat is iets wat we hopen en waar we over zingen.
0: Mm-hmm. En hoe is de samenwerking tussen jou en Ruben eigenlijk ontstaan? Hoe kennen jullie elkaar?
1: Ja, Ruben en ik kennen elkaar al heel lang. We hebben ooit samen gestudeerd een jaartje. En contact gehouden en... Ja, eigenlijk muzikaal weer een beetje bij elkaar gekomen ook een paar jaar geleden. Mm-hmm. Ja, en toen dacht ik, joh, zullen we misschien eens wat samen doen. Dus we zijn eigenlijk allebei wel vrij nieuw in het muziek uitbrengen. Maar we vinden het allebei superleuk. Dus het was in ieder geval een geweldige ervaring. Het liedje wat we op dit moment natuurlijk hebben uitgebracht. Maar wie weet wat er allemaal nog in de toekomst voor ons ligt. Ja, Ruben is vooral ook druk bezig met zijn koor. Cherish Music. En ik schrijf al jaren liedjes. Dus zo komt het eigenlijk een beetje bij elkaar.
0: Leuk om te weten. Nou. Heb je ook nog eventuele toekomstplannen? Want de eerste single die is nu uit. Komen er ook nog meer van jullie verwachten?
1: Nou, dat zou zomaar eens kunnen. We zijn alvast bezig met wellicht nog nieuwe liedjes. Het lijkt ons in ieder geval allemaal hartstikke leuk. En ik heb nog genoeg liedjes liggen. Dus wellicht dat we daar samen weer wat opzoeken en een liedje uitbrengen. Dat lijkt ons in ieder geval hartstikke leuk. Ja.
0: En als mensen nog meer informatie willen hebben over jullie muziek, waar kunnen ze dan terecht?
1: Nou, ik denk dat ze ons in ieder geval kunnen vinden op de socials. Dus we zijn allebei actief op Instagram. Dus zoek eens op Marien Music of op Ruben van Twillert. En dan vind je ons wel. En het leuke is om te zien dat kerken ook echt wel enthousiast zijn om het liedje te spelen. Dus we hebben al verschillende aanvragen gekregen. En het liedje is ook goed op te zoeken qua akkoordschema om eens te spelen met je kerk of met je groep waarin je het liedje graag zou willen spelen.
0: En wat zijn de reacties tot nu toe op het nummer?
1: Nou, eigenlijk heel erg positief. Dus dat is best wel leuk om te horen. Ik denk dat mensen toch ook wel, na wat ik zei, snakken naar een mooiere boodschap. Hè? We verlangen natuurlijk allemaal wel een beetje naar een hemel op aarde. Ook lijkt het soms ver weg. En we zijn eigenlijk wel best overdonderd door het enthousiasme wat het liedje heeft gebracht bij heel veel mensen. Dus dat geeft ons ook wel moed om nog wat meer mee te doen.
0: Dan heb ik nog een nieuwtje voor je. Want het nummer is namelijk deze maand de maandplaat bij Salt Radio. Dat betekent dat dus elke uitzending deze maand bij ons te horen is.
1: Nou, superleuk. Dan zingt zometeen heel Urk het liedje mee.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ten slotte wil ik jou vragen of jij het nummer voor ons wil aankondigen.
1: Nou, natuurlijk. We gaan luisteren naar Koninkrijk Komen van Marien Albracht en Ruben van Twillet.
0: Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, jij bedankt.

met opwekking nummer 97, Secrets Revealed. Waren door met onze Bijbelstudieserie Bijbelstart. De uitzending van vanavond is getiteld Kracht van Woorden. En we kijken vanavond naar Marcus 6 en Marcus 7.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. We behandelen vandaag Markus 6 en Markus 7. Ik lees eerst Markus 6, vers 1 tot en met 6 en vers 14 tot en met 29. En vervolgens lees ik Markus 7, vers 24 tot en met 36. Ik lees voor uit de Basisbijbel.

Jezus vertrok weer en ging naar zijn eigen stad, Nazareth. Zijn leerlingen gingen met hem mee. Op de heilige rustdag ging hij lesgeven in de synagoge. Veel van de mensen die hem hoorden, waren heel verbaasd. Ze zeiden, waar heeft hij die dingen vandaan? Hoe komt hij aan die wijsheid? Hoe kan hij zulke wonderen doen? Hij is toch de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus, Jozef, Judas en Simon? En zijn zussen wonen toch ook hier? En ze geloofden hem niet. Jezus zei tegen hen, alleen in zijn eigen stad en in zijn eigen familie hebben de mensen geen respect voor een profeet. En hij kon daar geen grote wonderen doen. Alleen maakte hij een paar zieke mensen gezond door hun de handen op te leggen. En hij was verbaasd over hun ongeloof. Hij reisde door de dorpen rond Nazareth en gaf daar les. Ik lees nu verder bij vers 14. Ook koning Herodes hoorde over Jezus, want overal werd er over hem gepraat. En hij zei, Johannes de Doper is uit de dood opgestaan. Daarom kan hij van die grote wonderen doen. Andere mensen zeiden, hij is de profeet Elia. Weer anderen zeiden, hij is een profeet zoals de profeten van vroeger. Toen Herodes over hem hoorde, zei hij, het is Johannes die ik heb laten onthoofden, hij is uit de dood opgestaan. Want Herodes had Johannes in de gevangenis laten zetten. Hij had dat gedaan omdat Johannes tegen hem had gezegd, u mag de vrouw van uw broer niet hebben. Want Herodes was getrouwd met Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Herodias wilde dat Johannes gedood zou worden. Maar Herodes durfde hem niet te doden. Want hij wist dat Johannes een goed en heilig man was. Daarom beschermde hij hem. Als hij naar Johannes had geluisterd, voelde hij zich erg onrustig. Toch luisterde hij graag naar hem. Maar op een dag zag Herodias een kans om hem te doden. Herodes hield voor zijn verjaardag een feestmaaltijd. Hij had de leiders van het land, de legerleiding en de belangrijke mensen uit Galilea uitgenodigd. De dochter van Herodias kwam voor de gasten dansen. De koning beloofde het meisje, vraag van mij wat je maar wil en ik zal het je geven. Hij zwoer het zelfs. Ik zal je alles geven wat je van me vraagt. Al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar haar moeder en vroeg, wat zal ik vragen? Haar moeder zei, vraag hem om het hoofd van Johannes de Doper. Ze ging snel de zaal weer in en zei tegen de koning, ik wil dat u mij onmiddellijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. De koning werd erg bedroefd, maar toch wilde hij geen nee zeggen, want hij had het gezworen en hij wilde niet afgaan voor zijn gasten. Onmiddellijk stuurde de koning de beul naar de gevangenis om hem het hoofd te brengen. En de beul onthoofde Johannes in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel aan het meisje. En het meisje gaf het aan haar moeder. Zijn leerlingen hoorden ervan. Ze kwamen zijn lichaam halen en begroeven hem. Ik ga nu verder naar Markus 7, vers 24 tot en met 36. Jezus vertrok en ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. Daar ging hij een huis binnen.

Hij wilde niet dat iemand wist waar hij was. Maar de mensen kwamen er toch achter. Al gauw hoorde een vrouw ervan dat hij daar was. Ze had een dochtertje dat in de macht was van een duivelse geest. Ze kwam naar hem toe en liet zich voor hem op haar knieën vallen. Deze vrouw was een Griekse, geboren in Syrofenicië. En ze vroeg aan hem om de duivelse geest uit haar dochter weg te jagen. Maar hij zei tegen haar: "Het is niet goed om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Eerst moeten de kinderen genoeg hebben gegeten." Maar ze antwoordde hem: "Dat is waar, heer, maar de hondjes eten toch onder de tafel de kruimels op die de kinderen laten vallen?" Hij zei tegen haar: "Omdat je dit hebt gezegd, zeg ik, ga naar huis. De duivelse geest is uit je dochter weggegaan." Toen ze thuis kwam, lag het kind gezond in bed. De duivelse geest was uit haar weg. Jezus geneest een dove man die bijna niet kan praten. Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus en Sidon en ging naar het meer van Galilea. Daarbij reisde hij door de Decapolis, het tienstedengebied. Ze brachten een man naar hem toe die doof was en maar moeilijk kon praten. Ze smeekten hem om hem de handen op te leggen. Hij nam hem apart bij de grote groep mensen vandaan. Hij stak zijn vingers in de oren van de man, spuugde op de grond, raakte zijn tong aan, keek omhoog naar de hemel en zuchtte. Toen zei hij tegen hem: "Ga open." En de oren van de man gingen open. Hij kon horen. Ook kwam zijn tong los en hij kon normaal praten. Jezus verbood de mensen om het ook maar aan iemand te vertellen. Maar hoe meer hij het verbood, hoe meer ze erover spraken.

In Markus 6 zien we Jezus in het noorden van het land, waar hij zich, druk als altijd, bezig hield met de mensen daar. Als goede Jood bezocht hij in elke plaats de synagoge. Hij had het nodig om God te kunnen aanbidden en om daar te zijn waar hij zoveel mogelijk mensen kon bereiken. Nu was hij in Nazareth en de mensen daar stonden versteld van zijn woorden, werken en wonderen. Maar ze konden niet geloven dat hij de Messias was. Het deed Jezus verdriet dat ze hem verwierpen en hij verwonderde zich over hun ongeloof. Maar sommigen geloofden wel dat hij de Messias was. Toen stuurde Jezus zijn discipelen 2 aan 2 op weg naar dat gebied om overal de boodschap van bekering te brengen. Hij gaf hun macht over onreine geesten als bewijs dat hun boodschap van God kwam. En hij droeg hen op zo weinig mogelijk spullen mee te nemen op reis en helemaal afhankelijk van God te zijn voor voedsel en onderdak, terwijl ze op zoek gingen naar de verloren schapen van het huis van Israël. Als gevolg van deze missie keerden veel mensen zich tot God. Toen koning Herodes hoorde over Jezus en hoe populair hij was door alles wat hij deed, dacht hij dat Jezus Johannes de Doper moest zijn, die uit de doden was opgewekt. Want wat was er gebeurd? Johannes was gevangen genomen en onthoofd door Herodes. Dit knaagde nog aan Herodes' geweten. En daarom wilde hij graag geloven dat Jezus de opgestane Johannes was. Inmiddels keerden de discipelen terug bij Jezus, vol verhalen over wat ze op reis hadden meegemaakt. Jezus vond dat ze allemaal wat rust nodig hadden en ze vertrokken in een schip naar een stil plekje. Maar heel veel mensen zagen hen vertrekken en liepen vlug langs de oever van het meer om hem voor te zijn en wachten Jezus op toen hij aan land kwam. Je zou denken dat Jezus zo langzamerhand wel gefrustreerd zou raken. Maar in plaats daarvan keek hij al die mensen met diep medelijden aan. Ze leken op schapen die geen herder hebben. Maar Jezus is de goede herder. Hij zorgde eerst voor wat ze geestelijk nodig hadden door hen veel dingen te leren. Daarna zorgde hij voor wat ze lichamelijk nodig hadden. Want hij deed een wonder met 5 broden en 2 vissen. Die een jongetje bij zich had, zodat duizenden mensen te eten kregen. Iedereen had genoeg en er was zelfs nog over. Na dit wonder stuurde Jezus de mensenmenigte naar huis en gaf zijn discipelen opdracht naar de overkant van het meer te varen, naar Bethsaida. Jezus wilde alleen zijn om te bidden. Hoewel het maar een klein stukje varen was, hadden de discipelen er uren voor nodig. Een stevige wind was opgestoken en ze kwamen nauwelijks vooruit. Ze dachten echt dat ze zouden vergaan. Maar om ongeveer 3 uur 's nachts kwam Jezus, die hem zag ploeteren tegen de storm, naar hen toe, lopend op het water. Hij zag hen zwoegen om vooruit te komen, net zoals hij jou vandaag de dag ziet. Hij kent je problemen. Je bent niet alleen in het duister. Jezus klom in het schip en de wind ging liggen. Toen ze aan land kwamen, stroomden de mensen alweer toe. Ze brachten al hun zieken bij Jezus en weer genas hij hen. Iedereen werd gezond. Daarom was er niemand, zelfs niet onder Jezus' vijanden, die zijn wonderen van genezing ontkenden. Alles wat hij deed had als doel mensen te helpen om in hem te gaan geloven. Die menigte die bijeen was gekomen voor de genezing van de dove man zei terecht: "Het is geweldig wat hij doet." En dat geldt vandaag de dag net zo voor ons.

In de vorige uitzending hebben we gekeken naar hoofdstuk 4 en 5 van het Marcus-evangelie. We hebben stilgestaan bij de eerste gelijkenis die Marcus beschrijft. De gelijkenis over de zaaier. En ook de olielamp benoemt Marcus. We hebben het gehad over de manier van luisteren. Want je kunt wel horen, maar de vraag is vooral, versta je ook wat er gezegd is? Begrijp je met je hart en je verstand? Ook hebben we het eerste grote wonder behandeld, de storm op het meer. Met eraan gekoppeld dat Jezus een doel voor ogen had, dat hij onderweg ging naar de overkant van het meer. Hij had tegen zijn leerlingen gezegd dat ze naar de overkant zouden gaan. Hij had zijn doel gedeeld en vervolgens kwamen ze in een storm. We konden dit koppelen aan de geestelijke stormen die er soms in ons tekeer gaan. Het lijkt soms wel dat God zijn plan aan jou heeft geopenbaard en dat daarna de stormen losbarsten. Het lastige is dat je soms zo gefocust kan zijn op de storm, dat je uit je oog verliest dat God zijn doel met jou heeft gedeeld. De stormen kunnen soms zo heftig zijn dat je denkt dat je vergaat. Ook al is Jezus nog zo dichtbij, soms voelt het gewoon heel anders. Laat je dan bemoedigen door dit hele stuk. Jezus is Heer en Meester over de krachten van de aarde. Zelfs de zee luistert naar hem en ook de duivelse geesten hebben eerbied voor Jezus. Want dat was het laatste onderwerp wat we behandeld hebben. Als ze uit de boot stappen, komt er een man naar hem toe vanaf de begraafplaats. Jezus verdrijft de geesten en stuurt ze in een kudde varkens. Ze storten te pletter van de rotswand. En de mensen zijn verschrikkelijk bang en ze vragen of Jezus alsjeblieft weer terug wil gaan. De man wil met Jezus mee, maar Jezus zegt dat hij juist daar, in het tienstedengebied, nodig is. Hij moet Gods wonderen verkondigen. En dus gaat deze man zijn eigen gebied in en vertelt over Gods liefde. Jezus sprak en onderwees in Nazareth, maar de mensen die hem hoorden waren verbaasd en geloofden hem niet. Mensen kenden hem als de zoon van de timmerman. En ze legden de dingen die hij zei naast zich neer, omdat hij een van hen was en ze dachten dat ze hem kenden. Helaas waren ze zo bevooroordeeld dat ze de waarheden die Jezus vertelde niet aannamen in hun harten. Jezus reageert hierop met de woorden dat iemand die voor God werkt, nooit in zijn eigen stad geëerd zou worden. Maar dat maakt zijn werk natuurlijk niet minder belangrijk. Hij ging gewoon door en besloot verder te reizen. Jezus liet zich niet tegenhouden door de mening van vrienden en familie en anderen. In Nazareth kon hij geen grote wonderen doen. Erg hè eigenlijk, dat de mensen die hem goed zouden moeten kennen, blind waren voor wie Jezus daadwerkelijk was. Maar Jezus ging verderop en zocht naar mensen die de boodschap wel wilden horen. Daarna stuurde hij zijn 12 leerlingen op pad. Ze hoefden niets extra's mee te nemen. Ze mochten vertrouwen dat God, door middel van de mensen bij wie ze verbleven, zou voorzien in de dingen die ze nodig hebben. Maar ze worden niet met lege handen erop uitgestuurd. Jezus geeft ze de macht om duivelse geesten uit te jagen. Ze gaan op pad en ze jagen veel duivelse geesten uit de mensen en maken veel mensen gezond. Zo lezen we in Marcus 6, vers 13. Ze zalven mensen met olijfolie. En dat is net iets meer dan de gewone olijfolie die we in de supermarkt kunnen kopen. En ik denk dat we er ook vanuit mogen gaan dat het niet zozeer om de olie ging, maar dat het vooral gaat om de macht die hen gegeven is. De olie was een teken ervan. En dat gaan we later in het boek Jacobus ook nog behandelen. Nadat Jezus zijn leerlingen op pad heeft gestuurd, lezen we over de dood van Johannes de Doper. In die tijd was koning Herodes aan de macht. En hij vroeg zich af wie Jezus nou eigenlijk echt was. Zoals de mensen in Nazareth Jezus zagen als timmerman en dat ze hem geen goddelijke macht hadden toegekend, zo vroegen veel meer mensen zich af wie hij daadwerkelijk was. En heel veel mensen hadden ook een eigen verklaring voor Jezus' macht en gezag. Ze probeerden een andere verklaring te vinden dan de verklaring dat Jezus Gods zoon zou zijn. Anderen zeiden dat hij een profeet uit het Oude Testament was die weer levend geworden was. Zo dachten ze dat Jezus Mozes was, of Jeremia, of Jesaja. En trouwens, vandaag de dag is er nog steeds een discussie over wie Jezus is. En sommige mensen hebben nog steeds andere argumenten om de rest te proberen te overtuigen dat Jezus niet Gods zoon is. Herodes dacht dat Jezus Johannes de Doper was, die hij had laten vermoorden. Johannes en Herodes hadden vroeger regelmatig contact. Herodes had een broer, die Filippus heette. En die Filippus was getrouwd met Herodias. Herodias verliet haar man en ging bij haar zwager wonen. En Johannes de Doper kwam dit te weten en vertelde aan Herodes dat ze op deze manier overspel pleegden. Herodias besloot toch gehoor te geven aan haar zonde
En nog erger, ze bereiden een plan voor om Johannes te doden. Onder druk van zijn nieuwe vrouw en zijn adviseurs liet Herodes Johannes de Doper gevangen nemen. Op zijn verjaardag had zijn nieuwe dochter voor hem en de gasten gedanst. Hij wilde haar een cadeau geven. Ze mocht alles vragen wat ze wilde. Het meisje antwoordde dat ze het hoofd van Johannes de Doper op een schaal wilde. Natuurlijk bedacht dit meisje dit niet zelf. Haar moeder zei het tegen haar. Maar Herodes wilde Johannes helemaal niet laten doden. Maar ja, hij had het meisje onder toezicht oog van zijn familie en het hof beloofd dat ze alles mocht vragen. En daaruit blijkt maar weer dat het doen van loze beloftes levensgevaarlijk is. We zeggen zo snel dingen en beloven soms zo snel iets wat we helemaal niet waar kunnen maken of niet menen. Herodes kon niet weigeren, want hij stond onder druk bij zijn nieuwe vrouw, zijn nieuwe dochter, de familie en leden van het hof. Hij moest zich dus aan zijn woord houden en daarom werd Johannes vermoord. Ik sla even een heel stuk over van Markus 6 en Markus 7 en dan kom ik bij vers 24 van hoofdstuk 7. De genezing van het dochtertje van de vrouw van Tyrus. Nadat de farizeeën ruzie hebben gemaakt met Jezus, vertrekt hij en reist ongeveer 80 kilometer verder. Heel duidelijk staat dat hij niet wil dat iemand weet waar hij is, maar men weet hem alsnog snel te vinden. Tyrus was vroeger een stad die een vriendschappelijke relatie had met Israël. Tenminste, in de tijd van David was dat zo. Maar al heel snel werd de stad bekend door haar slechtheid. Etbaal was de koning en beweerde een god te zijn. En toen Jeruzalem in 586 voor Christus vernietigd werd, was de hele stad Tyrus blij, want dat betekende dat er meer handel voor hen was en dus ook meer winst. Jezus had in het verhitte gesprek met de farizeeën duidelijk gemaakt dat je rein van hart moet zijn. Dat de dingen die je doet en zegt je onrein kunnen maken. En nu is hij dus Tyrus binnengegaan. En dat is eigenlijk een stad van materialisme en egoïsme. Jezus legt het plan van God uit aan de vrouw die voor haar dochtertje komt. En hij legt het uit op een manier die ook zij snapte. In die tijd werden niet-Joden ook wel hond of honden genoemd. Daarom gebruikt ook Jezus deze term. Niet om haar extra te beledigen, maar dit waren de termen die ook zij begreep. Ze snapt dat Jezus in eerste instantie voor de Joden gekomen is. Maar hoe bijzonder. Ze gaat niet in discussie. Ze gaat niet in verweer. Ze is bereid om zo aangesproken te worden als ze daarmee de zegen van God voor haar dochter zou kunnen ontvangen. En daarmee, met dat geloof, ontvangt het dochtertje van deze vrouw alles wat ze op dat moment nodig heeft. Genezing. Jezus laat zien dat zijn macht over de geesten elke afstand kan overbruggen. Het meisje was niet eens bij Jezus en toch geneest ze. Wat gaaf hè, dat wij zo'n God mogen dienen. Een God die elke afstand kan overbruggen. En die ons in elke situatie kan helpen. Laten we van deze vrouw leren dat we, ondanks ons kleine geloof soms, mogen vertrouwen op zijn macht. In de volgende uitzending gaan we het hebben over Markus 8 en Markus 9. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl/bijbelstart. Voor nu wens ik een hele fijne en gezegende dag toe.

En met Reni en Elisa, uit liefde voor mij, komen we langzamerhand aan het einde van deze uitzending van Salt Radio. Ja, en Reni en Elisa die gaan binnenkort optreden in Dronten vanwege hun 25-jarige jubileum. Meer over volgende week in de uitzending. Wat had deze uitzending hier vanavond allemaal te bieden? Artiest van de maand, Manu. Je hoort een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Nieuw binnengekomen in de lijst op nummer 5. C.C. Winans met Work of It All. En op nummer 1, Matthew West met Good. Verder heb ik vanavond gebeld met Marien Oprecht. Tijdens het afgelopen Pinksterweekend heeft hij samen met Ruben van Twillert de single Koninkrijk Komen uitgebracht. En dat nummer is deze maand de maandplaat bij Salt Radio. We brengen vanavond ook verder met onze Bijbelstudieserie Bijbelstaart. We kijken de komende tijd naar het boek Marcus. Vanavond aan de beurt Marcus 6 en 7. En de titel van de uitzending van vanavond was Kracht van Woorden. Heb je naar aanleiding van vanavond nog vragen of opmerkingen, dan kun je die stellen via de e-mail en dat kan naar saltradio@burkfm.nl. Ook is Salt Radio te vinden op social media. Facebook is dat facebook.com/saltradio. En op Instagram saltradio_burk.fm. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Wij gaan er vanavond uit met Ellie en Rickert. Het slotnummer van vanavond is De Leeuw van Juda. Tot volgende week.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
3: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
2: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt ja.
3: Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdag-kliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekende contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio.

0: Van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Nieuws en informatie uit je eigen

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van

0: this chant.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur, de lekkerste muziek.